wij weten te wens ik ben. Hier daar nog danken God, was hij had hier nog bij zich. Hier wees niet, die treurigste wet, wens ik eet haar weg zo gier. In Wasser und Feier, wollt sie gelaufen, fahr ihr Kind.

kijken. En each loop de kiebelde koe, wiggelde kiebelde kaak. We land like a trumpet on the ear.